0: galop.
1: Dit is internetradio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
2: Voel je goed? Op Optimaal, dan weet je wat je hoort.

0: oorlog? Oorlog is erfelijk en wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Op dit moment groeien bijna 200 miljoen kinderen op met oorlog en geweld. War Child helpt kinderen en hun ouders hun traumatische ervaringen een plek te geven, zodat oorlog niet hun leven bepaalt. Dat kunnen wij niet alleen. Help je mee? Kijk op warchild.nl.
1: Waar je ook bent en wat je ook doet. Dit is Radio Optimale.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlak bij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Via het internet is dit jouw allerbeste vriendje. www.radiooptimaalfm.nl.
4: Luister gezellig mee.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Geef een slinger aan die knop en stem hem af op jouw radiostation. Dus parkeer je radio hier. Radio Optimaal.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 watlopers vastkomen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Boten van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze watlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de watlopers in de problemen kwamen is niet bekend, er was wel een gids bij. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. En ze doet dat in huiselijke kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus haar 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. En dit was het radionieuws.
2: De fleurigste van de lente. Radio Optimaal.
3: Radio Optimaal.
2: Wij zijn jouw allerbeste vriendje.
3: Allerbeste vriendje.
4: Ladies and gentlemen, boys and girls. It is my pleasure to introduce to you all. The finest. The brightest. The meanest.

0: Altijd op de hoogte. Het weekendweer bij Radio Optimaal.
1: Het is bewolkt en hier en daar valt regen. Af en toe kan de zon door de bewolking heen piepen, maar veel stelt dat niet voor, want buien overheersen deze middag en daar kan wat onweer bij zitten. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het 12 graden in het noorden tot lokaal zo'n 15 graden in het oosten van het land. Vanavond en vannacht kunnen er plaatselijk buien vallen. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook morgen houden we het niet droog, maar tussen de buien door kan op sommige plekken de zon schijnen. Het wordt bij een west- tot zuidwestenwind een graad of 15 à 16. Op dinsdagochtend krijgen Zeeland en Noord-Brabant met wat regen te maken. Verder blijft het droog en is het zonnig. Later raakt het wel weer bewolkt en gaat het regenen. De wind zit in de zuidhoek en dat betekent dat er zachtere lucht onze kant op komt. Overdag kan de thermometer de 17 graden aantikken. Op plekken waar het regent is het een stuk frisser. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Omdat er maar één de beste kan zijn. Radio Optimaal.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30. De lente is leuk met ritme in je leven. Dit is Radio Optimaal.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markensauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Elke zondag voor de hele streek. Aan het begin van de week. Optimaal familiaal.

0: Het wordt een stralende toekomst. Met de ongekend zuinige kracht van LED. En met misschien wel een stukje van de ouderwetse spaarlampen en TL-buizen die Nederland massaal recycelt bij de bouwmarkt of milieustraat. Oude lampen, laat ze niet verstoffen. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: De leukste hits van vroeger en nu. Je hoort ze op Radio Optimaal.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Swatch-winkels in Nederland waar de nieuwe Royal Pop-horloges te koop zijn, blijven vandaag en mogelijk ook morgen dicht. Dat meldt een medewerker van de Swatch-shop in Rotterdam. Gisteren stroomde wereldwijd en ook in Nederland enorm veel mensen richting de horlogewinkel om het nieuwste klokje te bemachtigen. De politie moest eraan te pas komen om mensen weg te sturen. De drie winkels in Nederland waar de collectie verkocht wordt, in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en in Utrecht, blijven voorlopig dicht. Volgens een officier van justitie in Parijs zijn er in Frankrijk een tiental nieuwe mogelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Er is een onderzoek naar mensenhandel geopend en tot nu toe zouden er zo'n 20 mogelijke slachtoffers in beeld zijn. Het doel van het onderzoek is om vooral mensen te achterhalen die slachtoffers in Frankrijk hebben gemaakt of Epstein vanuit Frankrijk hebben geholpen. Denk daarbij aan personen die slachtoffers voor hem hebben geronseld. In de buurt van het Gelderse Putten bij een benzinestation langs de A28 heeft een aanvaring tussen tientallen voetbalfans plaatsgevonden. De politie Oost-Nederland meldt dat daarbij een auto in brand is gestoken. Het zou gaan om een confrontatie tussen voetbalsupporters van Ajax en Feyenoord, maar een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Onderzocht wordt wat er precies is voorgevallen. Om 2:30 is de uitwedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle begonnen en op hetzelfde tijdstip startte het duel tussen Ajax en Heerenveen. Israëlische aanvallen op Gaza hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost. Artsen melden bij een luchtaanval 3 doden bij een voedselverdelingspunt in Centraal Gaza. En in de zuidelijke stad Khan Yunis kwam een Palestijn om het leven bij een politiepost. Volgens Israël vormde deze militant een acute dreiging voor de strijdkrachten ter plaatse. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Dit was het radionieuws.

0: Morgen houden we wisselvallig weer met ook een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het langzaam droog en zonnig en ook warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Jouw keuze, jouw muziek, Radio Optimaal.

0: laatste nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Elk kind verdient een zorgeloze jeugd. Met een fiets, eens nieuwe kleren. Dit is niet vanzelfsprekend voor 1 op de 12 kinderen en jongeren in Nederland in armoede. Wij helpen ze. Onvoorwaardelijk. Kinderhulp.
1: Luisteren naar jouw allerbeste vriendje doe je via www.radiooptimaalfm.nl. Jouw allerbeste vriendje.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook, waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Dat gebied op een hoogte van bijna 2300 meter is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia. Er leven allerlei wilde dieren, waaronder ook 12 beren. Volgens onderzoekers gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Voor zover bekend is het ook de eerste dodelijke berenaanval in Bulgarije in 15 jaar tijd. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek.
3: Dit is jouw internetstation.
2: Want dit is radiooptimaalfm.nl.
3: Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek.
2: Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

Het is bewolkt en vooral droog in het noorden en westen, terwijl er in het oosten en zuiden nog een paar buien kunnen vallen, al dan niet met onweer. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Komende nacht regent het soms in de oostelijke helft van het land, het kwik daalt naar een graad of 8 en het waait nauwelijks. De ochtend begint in het oosten bewolkt met kans op regen. Aan het eind van de ochtend vallen er vooral in het zuidwesten een paar buien. 'S Middags is het bewolkt met her en der een bui waarbij onweer en lichte hagel mogelijk zijn. In de loop van de middag wordt het in het westen droog en zonnig. Het wordt 13 tot 17 graden en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Morgenavond is er overal nog kans op een bui. Namorgen houden we wisselvallig weer met ook een paar buien, maar vanaf donderdag wordt het langzaam droog en zonnig en ook warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Tot zo, na het nieuws met
1: Optimaal. Optimaal. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Ja.

0: Ik ben Jetse Plat, Paralympisch kampioen en mis een groot gedeelte van mijn benen. Sommige mensen zeggen dat ik niet kan fietsen. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat ik 3 gouden medailles kan winnen op de Paralympische Spelen.
1: Het gaat niet om wat je niet kan, het gaat om wat je wel kan. Steun alle sporters met een handicap. Ga naar powertic.nl en doneer. Dat is powertic.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij 1 graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
4: Wij zijn er voor jou.